0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald.

0: Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarisch eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruise ship Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: hello.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord komt vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie vanwege de besmetting met het hantavirus. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaarttocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn 2 vrouwen van 32 en 48 jaar zwaar gewond geraakt na een botsing in de lucht. Het ongeluk gebeurde tijdens een groepsprong van 15 parachutisten bij Vorarlberg. Een van de slachtoffers verkeert volgens de politie in kritieke toestand. Beide vrouwen met de Zwitserse en Duitse nationaliteit raakten na de botsing ook een hoogspanningskabel. Een van hen kwam daarna in een rivier terecht en werd door zwemmers gered. De politie onderzoekt nog hoe de botsing kon gebeuren. Internetcriminelen maken opnieuw misbruik van het faillissement van woonwebwinkel PhoneQ. Er zijn nieuwe nep-webshops opgedoken die een vrijwel exacte kopie zijn van de originele site. De oplichters lokken klanten met extreem hoge kortingen tot wel 90%. Wie betaalt krijgt niets geleverd en loopt ook risico op phishing. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. Het gaat vooral om buitenlanders, waaronder Vietnamezen en Chinezen. Het goksyndicaat was als een normaal bedrijf gevestigd in het gebouw en richtte zich vooral op spelers in het buitenland. De leiders van het syndicaat stuurden de organisatie vermoedelijk ook vanuit het buitenland aan. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord komt vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaarttocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Ze tilde de 6 zware metalen schijven op aan haar vlechten en hield ze 14 seconden omhoog. De vrouw heeft 6 maanden voor haar record getraind. Het bestaande wereldrecord was volgens het AD dat van een Indiase vrouw die ruim 10 jaar geleden 55 kilo omhoog tilde. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
13: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Onder de slachtoffers is ook een jong meisje. Het Israëlische leger zegt dat het om terroristen van Hezbollah gaat en dat de schade voor burgers zoveel mogelijk beperkt is. Er geldt sinds een paar weken een staakt het vuren in het gebied. Later deze week zullen delegaties van beide landen in Washington onderhandelen over vrede. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. Het gaat vooral om buitenlanders, waaronder Vietnamezen en Chinezen. Het goksyndicaat was als een normaal bedrijf gevestigd in het gebouw en richtte zich vooral op spelers in het buitenland. De leiders van het syndicaat stuurden de organisatie vermoedelijk ook vanuit het buitenland aan. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Ze tilde de 6 zware metalen schijven op aan haar vlechten en hield ze 14 seconden omhoog. De vrouw heeft 6 maanden voor haar record getraind. Het bestaande wereldrecord was volgens het AD dat van een Indiase vrouw die ruim 10 jaar geleden 55 kilo omhoog tilde. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Pas op met illegaal vervoer op het water en het dierenhoekje baalt. Mijn naam is Angelique Spoor. Wie denkt er een beetje bij te kunnen beunen op het water, is bij deze gewaarschuwd. Een man die twee handhavers tegen betaling aan boord nam voor een rondje over de Amsterdamse grachten, kwam van een koude kermis thuis. Zijn passagiers meldden hun tripje bij het nautisch toezicht, waarna de vaarttocht werd onderschept door een patrouilleboot en de schipper werd getrakteerd op een boete van 2500 euro. Dierenwinkel Het Hoekje op de Zijlstraat in Amsterdam-Zuid is op zijn zachtst gezegd niet blij. Kirsten Kloet en haar moeder zijn al 22 jaar de uitbaters van het bedrijf dat al 65 jaar bestaat. Het nieuws dat er pal naast hun zaak een vestiging komt van de grote dierenwinkelketen Pets Place is als een bom ingeslagen. De gemeente geeft aan hier niets aan te kunnen doen. Gelukkig melden de vaste klanten dat ze de dames niet zullen afvallen en hun aankopen in de toekomst bij hen te zullen blijven doen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
15: Wij zijn Jam FM.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
15: Wij zijn Jam FM.
12: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Dorpspunt vierde eerste verjaardag en nieuwe koffiekar in ziekenhuis Amstelland. Mijn naam is Martin Rodenburg. Op 7 mei vierde het dorpspunt in Duivendrecht zijn eerste verjaardag. Iedereen was welkom. Het was een mooi feest met bloemen en een taart en een toespraak van wethouder sociaal domein Erika Spil. Het dorpspunt is erg succesvol. Steeds meer mensen lopen binnen. De inzet van de vrijwilligers en professionals werden geroemd. Zij zitten altijd klaar om te helpen met vragen. Het dorpspunt is een inloopspreekuur. Je kunt er dus terecht zonder eerst een afspraak te maken. Het is een gecombineerd spreekuur van een aantal organisaties. Meer informatie over het dorpspunt staat op www.ouders-amstel.nl/dorpspunt. Vrijwilligers van ziekenhuis Amstelland hebben afgelopen donderdag officieel een nieuwe koffiekar in gebruik genomen. Bij de polyklinieken verrassen zij bezoekers en medewerkers daarmee iedere dag met een gratis kopje koffie of thee. Zij bieden daarmee een moment van ontspanning voor patiënten en hun naasten die wachten op een behandeling, onderzoek of uitslag. Dankzij een royale bijdrage van de Stichting Vrienden, een financiële bijdrage van ziekenhuis Amstelland en steun van Stichting Amstel Idee kon een nieuwe koffiekar worden aangeschaft. Meer nieuws hoor je over een half uur vlees op onze website jamfm.nl.
4: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
0: Jam on Sunday.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De 150 opvarenden worden vanochtend met kleine bootjes aan land gebracht en per vliegtuig naar verschillende landen gerepatrieerd. 29 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet, zo meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee worden door Israël gezien als de organisatoren van de humanitaire actie die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. De arrestatie gebeurde eind april bij Creta in internationale wateren en werd door waarnemers onrechtmatig genoemd. Er is een nieuwe vloot met hulpgoederen naar de Gazastrook onderweg vanuit Barcelona en andere havens. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd. Zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. De hooggeplaatste monnik werd volgens de krant The Tamil Guardian aangehouden in een privékliniek in de hoofdstad Colombo. Het komt niet vaak voor in Sri Lanka dat vooraanstaande monniken worden gearresteerd. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Onder de slachtoffers is ook een jong meisje. Het Israëlische leger zegt dat het om terroristen van Hezbollah gaat en dat de schade voor burgers zoveel mogelijk beperkt is. Er geldt sinds een paar weken een staakt het vuren in het gebied. Later deze week zullen delegaties van beide landen in Washington onderhandelen over vrede. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Nieuwe Amsterdamse band en eerbetoon aan Eva Geiringer. Mijn naam is Angelique Spoor. Amsterdam vormt de bakermat van de nieuwe bijzondere band. Amal Ensemble is een muziekgroep die bestaat uit 7 jeugdige muzikanten die afkomstig zijn uit Syrië, Mexico, Frankrijk en Siberië. De naam betekent hoop in het Arabisch, wat precies de boodschap is die de groep wil verspreiden. Tot hun grote trots staan zij zondag 5 juli op het podium van Paradiso. Maar er staat binnenkort nog veel meer op hun programma, zoals bijvoorbeeld optredens bij het Grachtenfestival en het Vondel Openluchttheater. Begin dit jaar overleed Eva Geiringer op 96-jarige leeftijd in Londen. De van oorsprong Oostenrijkse kwam met haar Joodse familie begin 1940 naar Amsterdam. Ze doken onder, maar werden verraden, met als gevolg afvoer naar vernietigingskamp Auschwitz. Eva en haar moeder overleefden de horror, maar haar vader en broer kwamen niet meer terug. Verzetsmuseum Amsterdam aan de Plantage Kerklaan eert haar en haar familie met een mini-tentoonstelling tot en met 7 juni. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: current.
1: Yeah. Hey, Miss Jones.
2: Hey, Mr. Jones.
1: We're gonna have a

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 9:30.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De 150 opvarenden worden vanochtend met kleine bootjes aan land gebracht en per vliegtuig naar verschillende landen gerepatrieerd. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd, zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Amstel Discovery District, oftewel het ADD, krijgt vorm. En polderfietstocht op Hemelvaartsdag met thema Langs de Vecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Met de bouw van 700 adressen voor ongeveer 1000 bewoners en 2500 werkplekken krijgt het Amstel Discovery District de komende jaren een duidelijke vorm. De bouw wordt gerealiseerd op een nu nog braakliggend terrein langs de A10, voormalige locatie van Vroom en Dreesman. De bouw gaat hand in hand met de herinrichting van de Willem-Venegaastraat. Deze straat langs de Duivendrechtse kade krijgt een facelift en wordt omgetoverd tot een soort boulevard. De planning is om de promenade aan de Willem-Venegaastraat en een deel van de woningen in 2028 en 2029 op te leveren. De supportersvereniging van NES aan de Amstel houdt op donderdag 14 mei voor de 44ste keer de traditionele polderfietstocht op Hemelvaartdag. Thema van de fietstocht is de langste vecht. Er kan gekozen worden tussen vier afstanden, 25, 30, 50 of 60 kilometer. De tocht voert deelnemers langs natuur, water en buitenplaatsen. Inschrijven en starten kan tussen 10:30 en 12:30 in restaurant Cantina del Corazon aan de Amsteldijk Zuid, 162 in Nes aan de Amstel. En bij restaurant Loetje aan de Amstelzijde 37 in Oudekerk aan de Amstel. Het inschrijfgeld bedraagt €5 voor volwassenen en €2,5 voor kinderen. Meer nieuws hoor je over het half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
0: Jam on Sunday.
4: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Dieben.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
13: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. De 150 opvarenden worden met bootjes naar de haven gebracht en gaan dan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Passagiers met symptomen van een hantavirusbesmetting vliegen naar Eindhoven. Andere passagiers worden naar hun eigen land gerepatrieerd. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie en zal daar naar verwachting vrijdag aankomen. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon, die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is, waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Het motief voor de moord is niet bekend, maar de jonge man kampt met een zware drugsverslaving en werd daarin door zijn 55-jarige moeder begeleid. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet, zo meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee worden door Israël gezien als de organisatoren van de humanitaire actie die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. De arrestatie gebeurde eind april bij Creta in internationale wateren en werd door waarnemers onrechtmatig genoemd. Er is een nieuwe vloot met hulpgoederen naar de Gazastrook onderweg vanuit Barcelona en andere havens. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd. Zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. De hooggeplaatste monnik werd volgens de krant The Tamil Guardian aangehouden in een privékliniek in de hoofdstad Colombo. Het komt niet vaak voor in Sri Lanka dat vooraanstaande monniken worden gearresteerd. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropoolregio Nieuwsupdate.
14: Markten kampen met problemen en Affairecafé maakt ontrouw bespreekbaar. Mijn naam is Angelique Spoor. De Amsterdamse markten worden geplaagd door meerdere problemen, zoals het teruglopende aantal bezoekers en lege plekken door het gebrek aan nieuwe ondernemers. Daarom gaat Stadsdeel West deze maand van start met een 3-jarige proef op de Tenkatenmarkt, waarbij de handelslui zelf meer zeggenschap krijgen over de invulling van hun verkoopgebied. Er wordt gehoopt op een uitkomst die ook positief zal uitpakken op de andere markten in de stad. Amsterdam start een nieuwe opzet voor mensen wiens relatie niet monogaam is. Op donderdag 14 mei, oftewel Hemelvaartsdag, start een initiatief met de spannende titel Het Affairecafé. Bedoeling is dat mensen hier anoniem met elkaar in gesprek kunnen gaan over ontrouw. Volgens oprichter en relatietherapeut Annette Burgers leeft er behoefte om te kunnen praten over vreemdgaan. Iets wat veel voorkomt, maar waar eigenlijk niemand over wil of durft te praten. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
15: Wij zijn Jam FM.
16: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
15: Wij zijn Jam FM.
16: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk

0: always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. De 150 opvarenden worden met bootjes naar de haven gebracht en gaan dan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon, die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is, waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Organisatie Amstelveen en Plein Air roept kunstenaars op om mee te doen. En extra verkeer op de A9 tussen 12 en 18 mei wegens wegafsluitingen door werk bij de A10 Zuid. Mijn naam is Martin Rodenburg. Amstelland Kunst houdt op zaterdag 22 en zondag 23 augustus in samenwerking met Museum Cobra en Museum Jan het evenement Amstelveen en Plein Air voor professionele kunstenaars. De organisatie roepen deze op om mee te doen. Professionele kunstenaars uit alle disciplines kunnen zich aanmelden. Van alle deelnemers wordt op zondag 23 augustus één werk geëxposeerd in Museum Cobra. Meer informatie over de kosten en voorwaarden en het aanmeldformulier zijn te vinden op de website van Amstelland Kunst. En je kan je aanmelden voor 31 mei. Dit doe je via amstellandkunst.nl. Wegens werkzaamheden wordt de A4 van dinsdag 12 mei 10 uur 's avonds tot donderdag 14 mei 5 uur in de ochtend tussen de knooppunten Badhoevedorp en de Nieuwe Meer afgesloten voor verkeer vanuit de richtingen Schiphol en Amstelveen. Deze afsluiting geldt ook in het weekend van zaterdag 16 mei 10 uur 's avonds en maandag 18 mei 5 uur in de ochtend. Ook de A10 Zuid is beperkt bereikbaar. Er zijn omleidingsroutes via de A5, de A9 en de A2. Houd rekening met een extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Meer nieuws hoor je over een half uur vlees op onze website jamfm.nl.
4: Start your

0: about to flip it. We about to flip it. Do you?
1: Ollie, we crazy.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
15: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Ze worden nu met bootjes naar de haven gebracht en gaan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Vandaag en morgen worden ze naar Nederland en andere landen gevlogen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Ze werden in de stad Bannu bij de grens met Afghanistan aangevallen door militanten met een voertuig vol explosieven. De moordpartij is opgeëist door een tot dusver onbekende beweging, maar de Pakistanse overheid denkt dat het om de TTP, de Pakistanse Taliban, gaat, die al vele aanslagen heeft gepleegd met honderden doden tot gevolg. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon, die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is, waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Het motief voor de moord is niet bekend, maar de jonge man kampt met een zware drugsverslaving en werd daarin door zijn 55-jarige moeder begeleid.
1: Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaarttocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
14: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
16: Pas op met illegaal vervoer op het water en het dierenhoekje baalt. Mijn naam is Angelique Spoor. Wie denkt er een beetje bij te kunnen beunen op het water, is bij deze gewaarschuwd. Een man die 2 handhavers tegen betaling aan boord nam voor een rondje over de Amsterdamse grachten, kwam van een koude kermis thuis. Zijn passagiers meldden hun tripje bij het nautisch toezicht, waarna de vaarttocht werd onderschept door een patrouilleboot en de schipper werd getrakteerd op een boete van €2500. Dierenwinkel Het Hoekje op de Zijlstraat in Amsterdam-Zuid is op zijn zachtst gezegd niet blij. Kirsten Kloet en haar moeder zijn al 22 jaar de uitbaters van het bedrijf dat al 65 jaar bestaat. Het nieuws dat er pal naast hun zaak een vestiging komt van de grote dierenwinkelketen Pets Place is als een bom ingeslagen. De gemeente geeft aan hier niets aan te kunnen doen. Gelukkig melden de vaste klanten dat ze de dames niet zullen afvallen en hun aankopen in de toekomst bij hen te zullen blijven doen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
14: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: Take care and be safe. God bless. Love you.
1: Heb je me herkend? Het is een nummer dat we natuurlijk al lang kennen van Junior, Mama Used to Say. Een jaar of wat geleden opnieuw uitgebracht door Will Downing. De man met die prachtige, warme stem. En aan het eind zijn moeder die ook nog eventjes wat liet zeggen. Heel gevoelig. En waarom doen we dat allemaal vandaag? Nou, dat mogen duidelijk zijn. Het is vandaag Moederdag 2026. 10 mei 2026. En dus geven we onze moeders allemaal wat extra aandacht vandaag. Aandacht krijg je ook van me. Aandacht. Heel veel aandacht. Vooral als je van goede muziek houdt. Slow jams en ballads tot aan 12 uur. En classics en old school vanaf 12 uur. Blijf dus in de buurt van je radio zo dicht mogelijk. Want ik wil dat je dicht bij me blijft. Just to be close to you. Hier zijn de Commodores.

muziek om nog eens lekker tegen elkaar aan te kruipen. Ja, te knuffelen en te knijpen in elkaar. Je hoorde Philip Bailey en Denise Williams. En It's Our Time hier op Jam FM bij Erik van Diemen. Daarvoor Lila James, Complicated. Ik begon natuurlijk met The Commodores en Just To Be Close To You. Luther Vandross, die ontbreekt eigenlijk bijna nooit hier op de zondagochtend. Waarom? Omdat Luther Vandross misschien wel de koning is van de slow jams en ballads. Daarom is hij ook deze week

0: always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 11:30.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Dorpspunt vierde eerste verjaardag en nieuwe koffiekar in ziekenhuis Amstelland. Mijn naam is Martin Rodenburg. Op 7 mei vierde het dorpspunt in Duivendrecht zijn eerste verjaardag. Iedereen was welkom. Het was een mooi feest met bloemen en een taart en een toespraak van wethouder sociaal domein Erika Spil. Het dorpspunt is erg succesvol. Steeds meer mensen lopen binnen. De inzet van de vrijwilligers en professionals werden geroemd. Zij zitten altijd klaar om te helpen met vragen. Het dorpspunt is een inloopspreekuur. Je kunt er dus terecht zonder eerst een afspraak te maken. Het is een gecombineerd spreekuur van een aantal organisaties. Meer informatie over het dorpspunt staat op www.ouders-amstel.nl/dorpspunt. Vrijwilligers van ziekenhuis Amstelland hebben afgelopen donderdag officieel een nieuwe koffiekar in gebruik genomen. Bij de polyklinieken verrassen zij bezoekers en medewerkers daarmee iedere dag met een gratis kopje koffie of thee. Zij bieden daarmee een moment van ontspanning voor patiënten en hun naasten die wachten op een behandeling, onderzoek of uitslag. Dankzij een royale bijdrage van de Stichting Vrienden, een financiële bijdrage van ziekenhuis Amstelland en steun van Stichting Amstel Idee kon een nieuwe koffiekar worden aangeschaft. Meer nieuws hoor je over een half uur vlees op onze website jamfm.nl.

Ik moet zeggen dat ik toch wel een beetje met een brok in de keel naar deze muziek zit te luisteren. Ik heb het zelf uitgezocht, dus ik ben ervoor verantwoordelijk. Het is moederdag, maar voor mij de eerste moederdag zonder moeder. Afgelopen vrijdag was de uitvaart van mijn moeder. En dan rij je terug naar huis en dan is alles achter de rug. Dan is het allemaal over. I can't believe it's over. Voor mij dus heel toepasselijk. Je hoorde Melba Moore hier op het Jam FM bij Erik van Diemen. En als je nou vandaag moederdag moet vieren en je hebt daar niet zo heel veel zin in, geniet dan in ieder geval nog eventjes van het feit dat je je moeder nog hebt. Want voor je het weet is het dus voorbij. Cam nu hier op Jam FM. Hier is Your On My Mind.

Als je deze man al kent, dan komt het waarschijnlijk door Let's Straighten It Out. Dat was toch wel verreweg zijn bekendste plaat hier in Nederland. Ik heb het over Let Em More. Deze keer is een keertje wat anders hier op Jam FM bij Erik van Diemen. Let Me Go. And therefore come and you're on my mind. Zaterdag 10 oktober 2026. Dan komt ze naar Nederland, naar AFAS Live. En nu hoor je de hier op Jam FM. Jill Scott.

of zoiets had van... Is het nou Rufus en Chaka? Of is het de versie van Mary J. Blige? Het lijkt zeker in het begin heel erg op elkaar. Maar als je goed naar de stem luistert... heb je denk ik wel kunnen raden wie het was. Het was deze keer Mary J. Blige met een prachtnummer Sweet Thing. En voor Jill Scott, omdat ze in oktober dus naar Nederland komt. En A Long Walk. Tot aan 12 uur, die Isley Brothers Groove With You. Spreek je straks weer.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
13: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de afsluiting van de straat van Hormuz is er een tanker uit Qatar doorheen gevaren. Het schip is inmiddels met een lading LNG op weg naar Pakistan, volgens persbureau Bloomberg. Eerder deze week voeren er ook al 2 LNG-tankers uit Abu Dhabi door de zeestraat. De export van vloeibaar aardgas uit Qatar is ook voor Europa belangrijk, sinds de gasimport uit Rusland grotendeels is weggevallen. Bij een jeugdvoetbaltoernooi in België is zaterdagmiddag een 7-jarige jongen overleden na een val van een opblaasbaar springkasteel. In de stad Hamme, even ten zuiden van Antwerpen, kwamen meerdere kinderen ten val nadat een voetbalspeler tegen een omheining viel. Er zijn ook berichten over een plotselinge windvlaag. De andere kinderen raakten licht gewond. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Ze worden nu met bootjes naar de haven gebracht en gaan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Vandaag en morgen worden ze naar Nederland en andere landen gevlogen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Ze werden in de stad Bannu bij de grens met Afghanistan aangevallen door militanten met een voertuig vol explosieven. De moordpartij is opgeëist door een tot dusver onbekende beweging, maar de Pakistanse overheid denkt dat het om de TTP, de Pakistanse Taliban, gaat, die al vele aanslagen heeft gepleegd met honderden doden tot gevolg. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Nieuwe Amsterdamse band en eerbetoon aan Eva Geiringer. Mijn naam is Angelique Spoor. Amsterdam vormt de bakermat van een nieuwe bijzondere band. Amal Ensemble is een muziekgroep die bestaat uit 7 jeugdige muzikanten die afkomstig zijn uit Syrië, Mexico, Frankrijk en Siberië. De naam betekent hoop in het Arabisch, wat precies de boodschap is die de groep wil verspreiden. Tot hun grote trots staan zij zondag 5 juli op het podium van Paradiso. Maar er staat binnenkort nog veel meer op hun programma. Zoals bijvoorbeeld optredens bij het Grachtenfestival en het Vondel Openluchttheater. Begin dit jaar overleed Eva Geiringer op 96-jarige leeftijd in Londen. De van oorsprong Oostenrijkse kwam met haar Joodse familie begin 1940 naar Amsterdam. Ze doken onder, maar werden verraden, met als gevolg afvoer naar vernietigingskamp Auschwitz. Eva en haar moeder overleefden de horror, maar haar vader en broer kwamen niet meer terug. Verzetsmuseum Amsterdam aan de Plantage Kerklaan eert haar en haar familie met een mini-tentoonstelling tot en met 7 juni. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
12: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Always full of fun, yeah.

met z'n drietjes. The Sisters with Voices, oftewel Coco, Ty en Lily. Je hoorde Right Here. Begin van jouw zondagmiddag. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb ongelooflijk veel zin in deze zondagmiddag. Ja, ik heb helemaal zin om van deze zondagmiddag jouw zondagmiddag te maken. Jij staat centraal de komende 2 uur, want jij hoort hier op Jam FM de muziek die je horen wil. Classics, old school en new music first tussen nu en 2 uur. Dus hou hem hier, hè, die radio.

hier op Jam FM. Begon met Man Paris en de Boogie Down Bronx. Boogie, boogie, boogie, boogie. Oeps. En vervolgens een plaatje Oeps heet. Namelijk de nieuwe single van Momo Boyd. Oeps dus. De hot jam van deze week. Week 9.

0: got a question for you.
1: Ja, dus het orgeltje van Crystal Waters en Homeless, dat deze plaat draagt, dat deze plaat zo goed maakt. En zo zie je maar weer hoe belangrijk het kan zijn om de juiste sample uit te kiezen. En de juiste sample is uitgekozen door T.Y. Why You Wanna, hoor je hier op Jam FM, bij Erik van Diemen. Voor Third World en Try Ja Love. Visual, niet zo'n hele grote hit geweest, maar dat is best wel jammer, want het is een prima plaat. Hier is Somehow.

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 12:30.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Voor het eerst sinds de afsluiting van de straat van Hormuz is er een tanker uit Qatar doorheen gevaren. Het schip is inmiddels met een lading LNG op weg naar Pakistan. Bij een jeugdvoetbaltoernooi in België is zaterdagmiddag een 7-jarige jongen overleden na een val van een opblaasbaar springkasteel. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Vandaag en morgen worden ze naar Nederland en andere landen gevlogen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Amstel Discovery District, oftewel het ADD, krijgt vorm. Een polderfietstocht op Hemelvaartsdag met thema Langs de Vecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Met de bouw van 700 adressen voor ongeveer 1000 bewoners en 2500 werkplekken krijgt het Amstel Discovery District de komende jaren een duidelijke vorm. De bouw wordt gerealiseerd op een nu nog braakliggend terrein langs de A10, voormalige locatie van Vroom en Dreesman. De bouw gaat hand in hand met de herinrichting van de Willem-Venegaastraat. Deze straat langs de Duivendrechtse kade krijgt een facelift en wordt omgetoverd tot een soort boulevard. De planning is om de promenade aan de Willem-Venegaastraat en een deel van de woningen in 2028 en 2029 op te leveren. De supportersvereniging van NES aan de Amstel houdt op donderdag 14 mei voor de 44ste keer de traditionele polderfietstocht op Hemelvaartdag. Het thema van de fietstocht is de langste vecht. Er kan gekozen worden tussen 4 afstanden, 25, 30, 50 of 60 kilometer. De tocht voert deelnemers langs natuur, water en buitenplaatsen. Inschrijven en starten kan tussen 10:30 en 12:30 in restaurant Cantina del Corazon aan de Amsteldijk Zuid, 162 in Nes aan de Amstel en bij restaurant Loetje aan de Amstelzijde 37 in Oudekerk aan de Amstel. Het inschrijfgeld bedraagt €5 voor volwassenen en €2,50 voor kinderen. Meer nieuws hoor je over het half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Je vrouw die opeens de deur uit gaat op zoek naar een andere vent om het weekend bij de bloemetjes buiten te zetten. Ja, dat zijn geen fijne dingen. En toch werd het een grote hit, ondanks dit nare onderwerp. Je hoorde Class Action featuring Christine Wiltshire hier op Jam FM bij Erik van Diemen. Weekend. En weet je, vanmorgen hebben we mijn tanden gepoetst met mijn elektrische tandenborstel. En dankzij die elektrische tandenborstel glimmen mijn tanden gewoon. Ik ben

to you. Wordt bedankt, daar is het gat van de deur. Dat is in het kort de samenvatting van de tekst van deze plaat. Cinnamon hoorde je, thanks to you, hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En daarvoor die Outcast, helemaal toepasselijk voor mij. Ja, ik heb prachtig witte tanden vandaag. So fresh, so clean. Ik hoop dat je vandaag ook nog aan toe komt om je tanden te poetsen. Want ja, dat is wel zo fris voor andere mensen. Tai Juan heeft een nieuwe single, die heet Mr. Snatch.

Italiaans, half Amerikaans. Je hoorde de BB&Q Band, Brooklyn Bronze en Queens Band. 1981, de plaat waarmee ze in ieder geval in Nederland door

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen. Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
13: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim 340.000 euro cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. De vondst volgde op een onderzoek naar een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Daar werden twee mannen uit Zutphen aangehouden van 19 en 23 jaar oud. Bij fouillering vond de politie ook wapens, drugs, telefoons en 3.000 euro contant geld. De oudste verdachte wordt ook verdacht van witwassen. Nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Volgens het instituut laten de beelden duidelijk zien dat Nederlandse militairen verzet boden. Onder meer bruggen in Maastricht werden opgeblazen om de Duitse opmars te vertragen. Van de strijd in Zuid-Limburg bestaan nauwelijks bewegende beelden. Ze zijn nu, 86 jaar na de Duitse inval, openbaar gemaakt. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. De wapenstilstand gold gisteren, vandaag en morgen en kwam er op verzoek van de Verenigde Staten. Rusland zegt dat Oekraïne drone- en artillerieaanvallen heeft uitgevoerd. En volgens Moskou zijn tientallen Oekraïnse drones neergehaald. Oekraïne meldt juist nieuwe Russische aanvallen en geweld aan het front. In de regio Zaporizhia is volgens de gouverneur daarbij zeker 1 dode gevallen. En een 53-jarige Italiaanse vrouw ontdekte pas na 7 maanden dat er een chirurgische schaar in haar buik was achtergebleven. Het metalen voorwerp van ruim 15 centimeter werd gevonden na een CT-scan. Sinds een operatie in een privékliniek in Napels had de vrouw ernstige buikpijn. Volgens Italiaanse media had de betrokken chirurg de schaar tijdens de ingreep achtergelaten. De arts is inmiddels aangeklaagd. Morgen wordt de vrouw opnieuw geopereerd om de schaar uit haar buik te verwijderen. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Markten kampen met problemen en Affairecafé maakt ontrouw bespreekbaar. Mijn naam is Angelique Spoor. De Amsterdamse markten worden geplaagd door meerdere problemen, zoals het teruglopende aantal bezoekers en lege plekken door het gebrek aan nieuwe ondernemers. Daarom gaat Stadsdeel West deze maand van start met een 3-jarige proef op de Tenkatenmarkt, waarbij de handelslui zelf meer zeggenschap krijgen over de invulling van hun verkoopgebied. Er wordt gehoopt op een uitkomst die ook positief zal uitpakken op de andere markten in de stad. Amsterdam start een nieuwe opzet voor mensen wiens relatie niet monogaam is. Op donderdag 14 mei, oftewel Hemelvaartsdag, start een initiatief met de spannende titel Het Affairecafé. Bedoeling is dat mensen hier anoniem met elkaar in gesprek kunnen gaan over ontrouw. Volgens oprichter en relatietherapeut Annette Burgers leeft er behoefte om te kunnen praten over vreemdgaan. Iets wat veel voorkomt, maar waar eigenlijk niemand over wil of durft te praten. Tot zover en meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
12: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen.

Weet je nog? Het jaar 1979, het begin van een hele mooie carrière voor Prince. Je hoorde I Wanna Be Your Lover uit de tijd dat hij nog lang haar had. En op de hoes geen shirtje en slechts een paar borsthaartjes. Niet heel erg veel. En een rare gedachte is dat in 1979 zo goed als niemand op de wereld ooit van Prince had gehoord. Hoe de f*** is Prince? En tegenwoordig? Tegenwoordig 10 jaar na zijn dood is dat wel anders. Ja, zo weer 10 jaar dood. 21 april 2016. Roger Nelson, oftewel Prince, die zomaar opeens dood was nadat hij wat te veel medicijnen had ingenomen. Hey, het is 1 uur geweest. Tot aan 2 uur heb ik een fijn fire.

kan me voorstellen dat als je jong bent, als je nog niet zo lang meegaat, nog niet zoveel geschiedenis achter je hebt, dat je ons oudjes, oude mensen zoals Erik van Diemen, altijd maar hoort praten over ene Kashif, een geweldige producer. Dat vinden wij in ieder geval. En dat is echt zo. In de jaren 80 was hij een van de meest gevraagde producers. Onder andere Melba Moore, Evelyn Champagne King. Maar ook de plaat die je net hoorde, Passion, is geproduceerd door Kashif. Je hoorde Don't Stop My Love. En daarvoor Low Key. And I got a thing on fire. Nieuwe muziek nu. Nieuwe muziek van Chris Brown en Leon Thomas. Mooie nieuwe muziek. Het heet

Music First, nieuwe single van Chris Brown en Leon Thomas, die heet Falling. En die hoorde je natuurlijk het eerst hier. Heb jij ook zo'n zin? Heb jij ook zo'n zin in vakantie? Dan moet je eens hier naar luisteren. Kom je helemaal van in de stemming van Central Line en Walking.

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 2:30.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim 340.000 euro cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. Nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van het schenden van het tijdelijke staakt-het-vuren. En een 53-jarige Italiaanse vrouw ontdekte pas na 7 maanden dat er een chirurgische schaar in haar buik was achtergebleven. Sinds een operatie in een privékliniek in Napels had de vrouw ernstige buikpijn. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Organisatie Amstelveen en Plein Air roept kunstenaars op om mee te doen. Een extra verkeer op de A9 tussen 12 en 18 mei wegens wegafsluitingen door werk bij de A10 Zuid. Mijn naam is Martin Rodenburg. Amstelland Kunst houdt op zaterdag 22 en zondag 23 augustus in samenwerking met Museum Cobra en Museum Jan het evenement Amstelveen en Plein Air voor professionele kunstenaars. De organisatie roepen deze op om mee te doen. Professionele kunstenaars uit alle disciplines kunnen zich aanmelden. Van alle deelnemers wordt op zondag 23 augustus 1 werk geëxposeerd in Museum Cobra. Meer informatie over de kosten en voorwaarden en het aanmeldformulier zijn te vinden op de website van Amstelland Kunst. En je kan je aanmelden voor 31 mei. Dit doe je via amstellandkunst.nl. Wegens werkzaamheden wordt de A4 van dinsdag 12 mei 10 uur 's avonds tot donderdag 14 mei 5 uur in de ochtend tussen de knooppunten Badhoevedorp en de Nieuwe Meer afgesloten voor verkeer vanuit de richtingen Schiphol en Amstelveen. Deze afsluiting geldt ook in het weekend van zaterdag 16 mei 10 uur 's avonds en maandag 18 mei 5 uur in de ochtend. Ook de A10 Zuid is beperkt bereikbaar. Er zijn omleidingsroutes via de A5, de A9 en de A2. Houd rekening met een extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Meer nieuws hoor je over een half uur vleesje op onze website jamfm.nl.

zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is heel belangrijk in het leven. Dat heb je al heel vaak verteld, hè? En zelfvertrouwen heeft Maxime Singleton. Zij is helemaal overtuigd van haar aanpak. You can't run from my love. Ik heb je in de houtgreep. En ik ga je nemen ook. 50 Cent.

We krijgen weer twee voor de prijs van één hier op Jam FM bij Erik van Diemen. Muziek non-stop. Ja, zo is het maar net. Je hoorde Kraftwerk en ik ben een hele grote fan van Kraftwerk. Niet eens zozeer dat ik alle platen geweldig goed vind, maar zij hebben gewoon in de jaren 70 hebben ze een nieuwe sound uitgevonden, de electro. En de geluidjes die je net hoorde, die hebben zij ook echt uitgevonden. Dus het is niet zo dat ze iets wat al voorgeprogrammeerd stond op einde van de computer of wat dan ook, dat ze dat of de synthesizer, dat ze dat speelden. Nee, zij hebben het echt uitgevonden. En zijn daarmee uniek. Kraftwerk dus. Music non-stop. En daarvoor 50 Cent en Mobb Deep. En Out of Control. En weet je wat jij moet doen? Jij moet gewoon je bek houden. Ja, don't talk. Hier is John B.

Feel You're Always There With Me, Watching Over Me. Ik heb het idee dat je er toch nog altijd voor me bent. Dat moet haast wel over je moeder gaan met deze moederdag. You're Kevin East, Watching Over Me. Prachtig nieuwe single die trouwens voor mijn moeder draait. Die deze keer met moederdag er voor het eerst niet bij is. Hey, jammer, maar helaas. Daarvoor John B, Don't Talk. En ik ga plaats maken voor iemand die helemaal in de stemming is voor moederdag. Altijd met moederdag. Dat is Edwin van Brakel. Je hoort hem de komende 2 uur hier op het Jam FM. En wij spreken elkaar volgende week weer tussen 11 uur 's ochtends en 2 uur 's middags. Geniet van de moederdag. Verwee je moeder.

0: computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
11: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. Daarom wordt er geen onderzoek gedaan. Het is onbekend welke afstand de deelnemer liep. Na het incident werd het evenement korte tijd stilgelegd. De 10 kilometer en de kids run zijn inmiddels afgelast. De organisatie van de marathon van Leiden was nog niet bereikbaar voor commentaar. De medische controles van de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de MV Hondius zijn afgerond. Volgens het ministerie van Volksgezondheid vertrekken ze over een half uur vanaf Tenerife naar Eindhoven. Na aankomst in Nederland volgt er dan nog een korte medische controle. Daarna worden de passagiers met speciaal vervoer naar huis gebracht. Buitenlandse opvarenden gaan in Nederland naar een quarantainelocatie van de GGD. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim 340.000 euro cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. De vondst volgde op een onderzoek naar een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Daar werden 2 mannen uit Zutphen aangehouden van 19 en 23 jaar oud. Bij fouillering vond de politie ook wapens, drugs, telefoons en 3.000 euro contant geld. De oudste verdachte wordt ook verdacht van witwassen. En nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Volgens het instituut laten de beelden duidelijk zien dat Nederlandse militairen verzet boden. Onder meer bruggen in Maastricht werden opgeblazen om de Duitse opmars te vertragen. Van de strijd in Zuid-Limburg bestaan nauwelijks bewegende beelden. Ze zijn nu, 86 jaar na de Duitse inval, openbaar gemaakt. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
10: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
12: Mama!

0: De opener van de show op een moederdag is natuurlijk Junior en Mama Used to Say. Ja, ik had hem al op de tijdlijn gezet. Hè. Dit is een mama-plaat, ja. En toch werd hij nog aangevraagd door Dirk uit Duivendrecht voor zijn moeder Jannie. Nou, alsjeblieft, Dirk. Het is natuurlijk Junior Kiskamp. Heeft een duet gezongen met Kim Wilde onder andere. Another Step. Another Step Closer to You moet het eigenlijk zijn. En voor diverse artiesten nog nummers geschreven zoals Sheena Easton. Maar ook produceerde hij voor The Lighthouse Family. Natuurlijk hebben Heavy D and the Boys dit ook gesampled. Mama Used to Say. Voor een nummer Is It Good to You? Nou. En dat op deze moederdag. Ik hoop dat je moeders al lekker verwend hebt, zeg maar. Ja, goedemiddag. Ja, het is toch echt moederdag. En dat betekent... Nou.
1: Mama.
0: Juist, mama on.
1: Mama, oh.
0: Zo dan. Verkeerde schuifje dicht. Nou, dat heb je wel. Hè? Zenuwachtig. Op moederdag.
2: Ja.
0: Valt mee, hoor. Helaas is mijn moeder er al jaren niet meer. Maar daar gaan we natuurlijk straks ook wat voor draaien. Maar hier is deze. Van Will.i.am. I got it from my mama.

0: Op moederdag.
1: Je weet het, alleen maar mama tracks. Dus dat betekent alleen maar mama, mother, mom in de titeltrack. Dus je gaat alleen maar mama platen horen op deze moederdag. Dus verwen je moeder, zet de speakers hard. En dan komt dat vandaag helemaal goed. Ook Maurice Becker zit weer klaar voor zijn eerste lokale blokje met het lokale nieuws.
2: Lokaal nieuws. Update.
3: Jawohl, das Mirakel, Herr von Brockel. Wie geht's?
0: Ja, goed.
3: Mooi zo, mooi zo. Ik heb lokaal nieuws voor jou en de luisteraar, dus goedemiddag. Op dinsdag 19 mei is er een gemeenteraadsvergadering. De commissie Burger en Bestuur heeft dan spreektijd met onder andere de stand van zaken over Duo Plus. Duo Plus is in de gemeentehouder Amstel de organisatie die allerlei taken uitvoert om efficiënter te werken. Wil je de vergadering live bijwonen, dan kan dat via verslag.ouder-amstel.nl. In Oudekerk aan de Amstel kunnen inwoners met gezondheidsproblemen gebruik maken van een rolstoelfiets. Vrijwilligers van Stichting Coherente organiseren tochten onder meer naar de Oudekerkerplas en de Ronde Hoep. Om de dienstverlening uit te breiden is Coherente op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Kijk hiervoor op coherente.nl. Goed, nou, dit was hem van Snellet Henkie. Ik spreek je zo. Doei.
1: Ja, dankjewel. Hey, wat leuk is, het afgelopen jaar is er weer, zijn er weer nieuwe mama tracks uitgekomen. En die schuif ik dan meteen in de moederdagmap en die kan ik dan voor vandaag weer mooi gebruiken.
4: The Earth has music for those who listen. Jam FM.
1: Want wat dacht je van deze? Funkopolis. And looking for a funky mama. Nou, dat wil iedereen wel. Swingen met die moeder.

Ruben Koppel is uit 2025. Looking for a funky mama. Ja, dan past hij natuurlijk op moederdag, hè. De mama on track zie je vandaag in het feel-good genre. Ik moet je vertellen, er zijn meer mama tracks dan papa tracks. Dus daddy on hebben we ook natuurlijk met vaderdag. Maar ja, jij er niet zoveel. Maar tracks voor moeder zijn er genoeg. En die hoor je vandaag hier weer bij mama on. Want Edwin on is vandaag mama on. Ik zei het al, alleen maar... Tracks met mama in de zon.

bij de radio, dan gaan we, dan gaat ze het helemaal beleven. We verwennen er met alleen maar moederplaten. Deze ook natuurlijk. Stevast aangevraagd door Robert van der Brink. Maar ook Richard Koning vroeg hem aan. We gaan back to the Philly sound in 1973. Ja, oude meuk van Rakel, maar wel lekker op moederdag.

got home, first thing I would hear is, but damn!

Love My Mama, The Intruders. Van het album Save the Children uit 1973. Hè? De Philly sound van deze vier leden van de The Intruders hier op Jam FM. Speciaal voor Robert van der Brink natuurlijk en Richard Koning die deze aanvroegen. Vaste luisteraar Robert en collega Richard, ja, Richard de Koning. Je luistert hier naar...

0: always on Jam 104.9.
1: Ja, met Mama On nu een heerlijke slow funk track van Johnny Guitar Watson bij Mama On. Nee, Mama On! Here's a real mother for you.

0: Nikita Watson. Dit blijft toch heerlijk, zeg, als je zo gitaar kan spelen. Muziek met de paplepel ingegoten door zijn vader, John Senior. Hij was pianist. En toen Johnny Nikita Watson 11 jaar was, kreeg hij al een gitaar van zijn grootvader.
1: Give me 3 gallons of lonely.
0: En hij werd altijd vergeleken met Jimi Hendrix, wat hij niet leuk vond. Hij zei altijd, I used to play the guitar standing on my hands. And I had a 150-foot cord. And I could get on the top of the auditorium playing the guitar. Hij zegt ook, those things Jimi Hendrix did, I started that shit. Dat is Mr. Johnny Guitar Watson. En deze mag natuurlijk niet ontbreken. Deze mag zeker niet ontbreken. Een van de meest aangevraagde platen van Mama On is Carole Carton. And She's a Bad Man.

0: spontaan meezingen, zeg.
1: Ja.
0: She's a bad man met Gemma. Altijd goed, deze track op moederdag. Ondertussen zit Maurice al swingend met zijn hoofd klaar voor zijn tweede lokale blokje hier bij Mama On.
2: Lokaal nieuws, update.
3: Het is om en nabij kwart voor drie in dit programma. Edwin On met bijzondere welkomstgroeten aan Thomas. Edwin, goedemiddag. In Schouwburg Amstelveen speelt het Nationale Theater op woensdag 13 mei de voorstelling genaamd Operation Hellfire. Regisseur Erik de Vroet maakt een spannend toneelstuk over het internationaal strafhof, waarin regels en macht met elkaar botsen. Ben je geïnteresseerd hierin? Kijk dan voor meer informatie op schouwburgamstelveen.nl. In Uithoren wordt de kruising van de Tamelaan en de Prins Bernhardlaan aangepast. Dit is nodig om de verkeersveiligheid ter plekke te verbeteren. Doordat het geheel een nieuwe vorm krijgt, zullen de werkzaamheden circa 3 weken in beslag nemen. Verkeer op de Tamelaan wordt deels omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen de route wel blijven gebruiken tijdens de werkzaamheden. Oké, dit was hem voor nu, Edwin. Ik spreek je zo. Toedeloe.
0: Ja, dankjewel weer.

0: je het gehoord? Wie zijn het? Wie zijn het? Nou. Ik hoor het je zeggen. De La Soul natuurlijk. Bekend van Be Myself and I. Je hoorde het origineel uit 1993 van de Balloon Mindstate album. Dit is Quick 16 voor mijn mama. En vorig jaar 2025 brachten ze het opnieuw uit, deze track. En ja, leuk om deze te horen van De La Soul. We gaan even back in time. Eens even kijken, zo.
1: This is Jam FM.

0: dat heb je als je gaat scheiden en de kinderen blijven bij papa. Ja, dan moet je de nieuwe moeder vinden. The Whispers and the Mother from my Children uit 74. Jongens, oh, wat oud. 52 jaar geleden. Onvoorstelbaar, maar hij past hier heerlijk op moederdag. We gaan eventjes wat onvervalste Nederlandse disco draaien uit de jaren 80.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80s. Jam FM.
0: En dan hebben we het over Dick Dam en de dame met de felle blauwe ogen, Astrid Leuner uit Haarlem. Dit is fantastisch. En My Mama Told Me, dat moet natuurlijk wel een moedertrack zijn. En dat komt uit 1982.

0: I'm Only Bleeding. Natuurlijk Terrence Trent D'Arby met de dreadlocks. Zo even voor drieën. Zometeen nog veel meer Mama Tracks. En misschien gaan we de James Vinyl plaat ook nog draaien. Graaien wordt moeilijk met de Mama Track. Dat, ja, dat gaat me denk ik niet lukken. Dus dat moeten we even afwachten. Zo. Blijft hij nou even stil hangen of wat gebeurde er eigenlijk? Nou, Maurice zegt het ook niet. Ik weet het ook niet. Tot zometeen na drie uur.
1: It's always smooth and funky right here in 104.9 Jam FM. I'm James D. Train Williams. Let the funk be with you.
2: Hi, this is Evelyn Champagne King. Sending peace around the world. You are listening to Jam FM. Always smooth and funky.
3: Hi, this is Glenn Jones. And you're checking out Jam.

0: Hi, this is Lilo Thomas, always keeping it smooth.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: 3 uur.
10: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In Politiek Den Haag is ophef ontstaan over het hoge aantal Palestijnse asielzoekers in Nederland. Volgens onderzoek van de IND vangt Nederland nu de meeste Palestijnse asielzoekers van de EU op. Veel van hen hebben al een verblijfsvergunning in Griekenland, maar reizen toch nog door naar hier. Asielminister Van den Brink weet niet waarom zoveel Palestijnen dat doen. VVD en andere partijen willen dat het kabinet de instroom snel terugdringt. Maar het terugsturen naar Griekenland blijkt juridisch en praktisch ingewikkeld. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. Rotterdam werkt daarbij samen met onder meer de GGD, de veiligheidsregio en de rederij. Het cruiseschip wordt in Nederland grondig schoongemaakt na de uitbraak van het Hanta-virus. Alle passagiers worden eraf gehaald en een deel van de bemanning blijft aan boord voor de reis naar Rotterdam. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. Daarom wordt er geen onderzoek gedaan. Het is onbekend welke afstand de deelnemer liep. Na het incident werd het evenement korte tijd stilgelegd. De 10 kilometer en de kids run zijn inmiddels afgelast. De organisatie van de marathon van Leiden was nog niet bereikbaar voor commentaar. En bij protesten tegen een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Betogers bekogelden de politie gisteravond met vuurwerk en hinderden het verkeer. Waarschijnlijk waren het leden van Defend Netherlands. Ook werd een voertuig belaagd dat wilde doorrijden. De burgemeester kondigde daarop een noodbevel af, waarna de ME ingreep. 1 man werd aangehouden voor het mishandelen van een boa. De gemeente wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
11: Wij zijn Jam FM.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
11: Wij zijn Jam FM.
12: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
11: Jam. In the city, my mind.

0: 90s.
1: Dat was inderdaad uit de 1990. Nina Cherry en Inner City Mama. De eerste track van het tweede uurtje Edwin On. En in dit geval is Edwin On Mama On. En ja, natuurlijk moeten we wel draaien. De Hot Jam, approved and tested by the crew. We hebben het over de tweede track na drieën. En dan weet je het alweer. De Hot Jam.
2: A brand new track right now, right here on Jam FM.

0: Momo Boyd en Oeps. Je hoorde de Hot Jam week 19. Morgen natuurlijk bij Erik Haakman Hot Jam week 20. Gisteravond hebben ze weer bij elkaar gezeten. En nou, ik weet het ook niet wat het wordt. Laat je verrassen, morgen rond 4:15. De Hot Jam in de Traffic Jam. Ondertussen zit Maurice klaar voor zijn derde lokale blokje.
1: Lokaal nieuws, update.
2: Dit is het 2 uur, Edwin Hon. Edwin, goedemiddag. Op woensdag 13 mei opent het Amsterdamse Bos de houtwerf voor publiek. Bezoekers kunnen een rondleiding krijgen en zien hoe hout uit de stad wordt hergebruikt. Er is plaats voor 20 deelnemers. De activiteit kost €10 en is bedoeld voor volwassenen. Tickets zijn te verkrijgen via deboswinkel.amsterdam.nl. De politieke partij Actief in Amstelveen heeft vragen gesteld over de verkeersveiligheid langs het fietspad bij de Oranjebaan in Amstelveen. Aanleiding is het weghalen van waarschuwingsborden na een dodelijk ongeval in 2025. De partij wil uitleg en vraagt om tijdelijke waarschuwingsborden. Ook is overleg met de provincie gewenst om nieuwe ongelukken te voorkomen. Dit was hem voor nu, Edwin. Tot zo. Doei.
0: Ja, dankjewel weer. Gaan wij eens even wat, weer een verzoek draaien. Want het is tenslotte moederdag. En dan komt er ook het ene en ander binnen. Moet ik even kijken hoor.
3: Mama. Oh.
4: Met Edwin van Brakel.
0: Aangevraagd door Marina de Beurs en Roy Acosta. En dan hebben we het natuurlijk over Tupac. Speciaal geschreven voor zijn moeder Avini Shakur, Dear Mama. Het was de eerste single van zijn album Me Against the World. En stond maar liefst 5 weken bovenaan in de hip-hop R&B-lijst in de US. Tupac en Dear Mama uit 1995.

I appreciate you. Dat zegt hij tegen zijn moeder. In 1995 en een jaar later, op 7 september 96, werd hij beschoten en overleed in het ziekenhuis. Nadat hij een bokspartij had bezocht van Mike Tyson in Las Vegas in het MGM Grand Hotel. Overleed op 25-jarige leeftijd deze man. Het is nog steeds de best verkopende artiest, althans de rapartiest. 75 miljoen albums verkocht wereldwijd. En dit is ook leuk. We hebben het over de Jacksons. Ben je al naar de film Michael geweest? Met de oude Jacksons tracks en natuurlijk die tracks van Michael Jackson. Je moet er echt heen gaan. Recensies zeggen dat het een slechte film is, maar iedereen die ik spreek is lyrisch.

0: allemaal, die van Brakel. Ja, dat is moederdag. Het is alleen maar tracks met mama erin. Dit was Mama's Pearl van de Jackson 5. Mocht je net ingeschakeld zijn. Dit is mama on de moederdag. En je weet het, alleen maar tracks met mama, mother, moeder erin. De volgende is op verzoek van Jolanda Joya van Steenbergen. Zij vroeg Wurf Ticket aan met je mama. Nou, natuurlijk zit hij erin. Gaan we gewoon voor je draaien, Jolanda.
1: Close your eyes. And what do you hear? It's Jam FM.

0: En in 82 brachten ze deze debuutsingle uit, Ya Mama, op het bekende Prelude Records label. Ze behaalden met dit nummer de 21ste plaats in de... Wacht even. Billboard Hot 100. Om precies te zijn, de Billboard's Black Single Charts. En ze stonden daar maar liefst 14 weken in. De tweede single van hun was The Key. Dat deed niet zoveel. En daar hadden eigenlijk nooit meer iets gehoord van deze groep. En hier stonden ze een beetje te pochen van... Mijn moeder is beter dan de jouwe. Nou ja, uiteindelijk komen ze erachter. Every Mama of the World is number one. En zeker op deze moederdag hier bij Mama On.
1: Mama On.

Mama Used to Say. Zo begonnen we ook het eerste uur met dan het originele 82 van Junior Disco. Maar dit is natuurlijk die hele lekkere zangeres Beverly Knight. Samen met Dave Doyle, de radio edit hoorde je Mama Used to Say uit 2011. Het origineel is natuurlijk, ik zei het uit 82, maar in 81 opgenomen. Dit is ook lekker. Altijd fijn als een cover wat, ja, wat anders is, maar toch ook lekker. Dit is Carleen Anderson en Mama Said. Nou, het is wel heel veel van mama heeft gezegd. Luister je aan je moeder? Nou, dat klopt ook, want het is de moederdag natuurlijk.

Caroline Anderson. Ook nog gewerkt als zangeres voor The Young Disciples. De Brand New Heavies en ook voor Incognito heeft ze haar stem verleend, zeg maar. Op deze droge zondag, graadje of 17. Nou, het is toch wel aardig weer, zou ik zeggen. Gisteren was het ietsje beter, ietsje warmer, maar voor moederdag is het altijd wel even lekker. Zo, we gaan eens even heel lang terug in de tijd. 53 jaar maar liefst. Geproduceerd door de one and only James Brown. We hebben het over Lynn Collins en Mama Feel Good. Ik wist niet dat ze in die tijd al zulke lange tracks maakten, want hij duurt 4 minuten. Ja, maar wel lekker hoor.

0: Funky Mama genoemd na deze track van... het was een plaat destijds. Geproduceerd door de one and only Funkmaster, James Brown. En dat hoor je ook wel, hè? Schuifelen met de voetjes is het. Ze is niet oud geworden trouwens, deze Lynn Collins. Overleed op 13 maart 2005 al op 56-jarige leeftijd. Nou, dat is natuurlijk geen leeftijd om te stoppen met leven, zeg maar.
1: It's Jam, 104.9 FM.
0: We gaan even wat blues draaien. En dat is de Jesto Funk met de Mama Blues. Nou, Moederdag Blues. Dat mag op deze 10e mei alweer. We

0: dingen.
1: En als het goed is, heb jij misschien wel een nestje thuis. Zo'n vogelkastje waar wat jonge vogeltjes in zitten. Altijd leuk om te zien. Zometeen nog voor alle moeders die er niet meer zijn. Ook een track. Maar we gaan eerst even naar Maurice Becker zometeen met het lokale nieuws. Maar hier is deze dus. Jesto Funk. Op moederdag bij Mama On op Jam FM. Mama Blues.

0: Lokaal nieuws. Update.
1: Ja, ja, het zijn die bekende aantal trackjes voor de 4 uur, hè, Edwin? Goedemiddag. Ja. De band Typfout heeft de popprijs van Amstelveen en Meerlanden 2026 gewonnen. De finale vond plaats in poppodium P60 in Amstelveen. 4 bands traden op. De winnaar krijgt een prijzenpakket om verder te groeien. De popprijs geldt als belangrijke kans voor nieuw muzikaal talent uit de regio om zich te kunnen laten zien. Nou, dan kun je dat geld mooi gebruiken, onder andere voor een mooie marketingscampagne of wat ook. Goed, nou Edwin, het was hem voor nu weer. Hè. We gaan weer achter de stoof, het potje bakken. Het is bijna zover op deze zondag. En ik spreek je volgende week weer voor een nieuwe Edwin On. Dus tot dan, doei!
2: Ja, dan weer de reguliere Edwin On. In ieder geval nog een fijne moederdag, Maurice. Tot volgende week weer.
3: Close your eyes. And what do you hear? It's Jam FM.
2: De volgende is voor alle moeders die er niet meer zijn. We hebben het over Boys to Men. Ook aangevraagd door Leo Kom. Hier is een song voor mama. Ook voor mijn moeder. Die er sinds 2016 niet meer is.

0: alle moeders die er niet meer zijn. Boys to Men. A Song for Mama. Mooi om af te sluiten, want het is tevens de laatste track voor vandaag bij Mama. En dan volgende week weer de reguliere natuurlijk. We gaan even met de radio even wat opzoeken, zeg maar.
1: Mama on!
0: Zo, even afstemmen. Even afstemmen. Wat gaan we luisteren? We gaan we luisteren.
2: Mama Radio.
0: Oh, Mama Radio. Nou. Een beetje Italo op het, zo op het eind van Mama On. Hier is Rudy & Cole met Mama Radio. Dat zeg ik.

Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl. Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: staan.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
10: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. Reanimatie ter plaatse was te vergeefs, meldt de organisatie. Het meisje werd tijdens het hardloopevenement direct afgeschermd van het publiek. De geplande 10 kilometer en de kinderloop zijn na het incident afgelast. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Prins Pieter Christiaan zegt op X mee te leven met de nabestaanden. Er is Brits militair medisch personeel per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hanta-virus. De patiënt verliet eerder het cruiseschip Hondius en zit daar nu in isolatie. Op het eiland wonen maar 221 mensen en er is nauwelijks medische zorg beschikbaar. Volgens het Britse leger is dit de eerste keer dat er zo'n medische parachutehulp wordt ingezet. Op het eiland ten westen van Zuid-Afrika is een team van 6 parachutisten en 2 artsen gedropt. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. Rotterdam werkt daarbij samen met onder meer de GGD, de veiligheidsregio en de rederij. Het cruiseschip wordt in Nederland grondig schoongemaakt na de uitbraak van het Hanta-virus. Alle passagiers worden eraf gehaald en een deel van de bemanning blijft aan boord voor de reis naar Rotterdam. En de Duitse regering ziet weinig in een bemiddelende rol voor oud-bondskanselier Schröder bij overleg met Rusland. Volgens regeringsbronnen is het voorstel van president Poetin niet geloofwaardig. Schröder ligt in Duitsland al langer onder vuur vanwege zijn nauwe banden met Rusland. Berlijn zegt dat Poetin zijn houding in de oorlog met Oekraïne niet heeft veranderd. Volgens de Duitse regering zou verlenging van het huidige staakt-het-vuren dat tot en met morgen loopt een betere stap zijn. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
9: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
11: Pas op met illegaal vervoer op het water en het dierenhoekje baalt. Mijn naam is Angelique Spoor. Wie denkt er een beetje bij te kunnen beunen op het water, is bij deze gewaarschuwd. Een man die 2 handhavers tegen betaling aan boord nam voor een rondje over de Amsterdamse grachten, kwam van een koude kermis thuis. Zijn passagiers meldden hun tripje bij het nautisch toezicht, waarna de vaarttocht werd onderschept door een patrouilleboot en de schipper werd getrakteerd op een boete van 2500 euro. Dierenwinkel Het Hoekje op de Zijlstraat in Amsterdam-Zuid is op zijn zachtst gezegd niet blij. Kirsten Kloet en haar moeder zijn al 22 jaar de uitbaters van het bedrijf dat al 65 jaar bestaat. Het nieuws dat er pal naast hun zaak een vestiging komt van de grote dierenwinkelketen Pets Place is als een bom ingeslagen. De gemeente geeft aan hier niets aan te kunnen doen. Gelukkig melden de vaste klanten dat ze de dames niet zullen afvallen en hun aankopen in de toekomst bij hen te zullen blijven doen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
0: Wij zijn Jam FM.
9: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
0: Wij zijn Jam FM.
9: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
12: And now, ladies and gentlemen, Flashback Show.
13: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
14: Met Marcel Hergaarden.

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 4:30.
2: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Er is Brits militair medisch personeel per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hantavirus. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. En de Duitse regering ziet weinig in een bemiddelende rol voor oud-bondskanselier Schröder bij overleg met Rusland. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Dorpspunt vierde eerste verjaardag en nieuwe koffiekar in ziekenhuis Amstelland. Mijn naam is Martin Rodenburg. Op 7 mei vierde het Dorpspunt in Duivendrecht zijn eerste verjaardag. Iedereen was welkom. Het was een mooi feest met bloemen en een taart en een toespraak van wethouder sociaal domein Erika Spil. Het Dorpspunt is erg succesvol. Steeds meer mensen lopen binnen. De inzet van de vrijwilligers en professionals werden geroemd. Zij zitten altijd klaar om te helpen met vragen. Het Dorpspunt is een inloopspreekuur. Je kunt er dus terecht zonder eerst een afspraak te maken. Het is een gecombineerd spreekuur van een aantal organisaties. Meer informatie over het Dorpspunt staat op www.ouder-amstel.nl/dorpspunt. Vrijwilligers van ziekenhuis Amstelland hebben afgelopen donderdag officieel een nieuwe koffiekar in gebruik genomen. Bij de polyklinieken verrassen zij bezoekers en medewerkers daarmee iedere dag met een gratis kopje koffie of thee. Zij bieden daarmee een moment van ontspanning voor patiënten en hun naasten die wachten op een behandeling, onderzoek of uitslag. Dankzij een royale bijdrage van de Stichting Vrienden, een financiële bijdrage van ziekenhuis Amstelland en steun van Stichting Amstel Idee kon een nieuwe koffiekar worden aangeschaft. Meer nieuws hoor je over een half uur vlees op onze website jamfm.nl.

Mr. Jacob G. And at the right place, at the right time, je luistert naar de Flashback Radio Show. Daarvoor hoorde je Patty Austin en de Body Language. Dat was een special remix. Nu verder met nieuw werk, Carmen Alexis en What If We Try.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
12: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn in de Rotterdamse haven geblokkeerd. Volgens de groep doen er zo'n 20 demonstranten mee aan de actie. Het treinverkeer lag sinds de middag stil door die blokkade. De burgemeester van Barendrecht heeft later besloten dat het protest moest stoppen. Demonstranten die niet vertrekken worden door de politie per bus verplaatst. Gisteren werd een eerdere blokkade na enkele uren beëindigd zonder dat er aanhoudingen zijn verricht. De 14 Spanjaarden die op het cruiseschip Hondius zaten zijn in Madrid aangekomen. De groep werd als eerste geëvacueerd nadat het schip bij Tenerife voor anker ging. Het gaat om 13 passagiers en 1 bemanningslid. Zij gaan in quarantaine in een militair ziekenhuis op een luchtmachtbasis bij de Spaanse hoofdstad. De evacuatie van het cruiseschip is een internationale operatie met meer dan 20 landen. De Hondius vaart daarna door naar Rotterdam om daar te worden gedesinfecteerd. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. Reanimatie ter plaatse was tevergeefs, meldt de organisatie. Het meisje werd tijdens het hardloopevenement direct afgeschermd van het publiek. De geplande 10 kilometer en de kinderloop zijn na het incident afgelast. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Prins Pieter Christiaan zegt op X mee te leven met de nabestaanden. En Brits militair medisch personeel is per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hanta-virus. De patiënt verliet eerder het cruiseschip Hondius en zit daar nu in isolatie. Op het eiland wonen maar 221 mensen en er is nauwelijks medische zorg beschikbaar. Volgens het Britse leger is dit de eerste keer dat er zo'n medische parachutehulp wordt ingezet. Op het eiland ten westen van Zuid-Afrika is het team van 6 parachutisten en 2 artsen gedropt. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
11: Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Nieuwe Amsterdamse band en eerbetoon aan Eva Geiringer. Mijn naam is Angelique Spoor. Amsterdam vormt de bakermat van een nieuwe bijzondere band. Amal Ensemble is een muziekgroep die bestaat uit 7 jeugdige muzikanten die afkomstig zijn uit Syrië, Mexico, Frankrijk en Siberië. De naam betekent hoop in het Arabisch, wat precies de boodschap is die de groep wil verspreiden. Tot hun grote trots staan zij zondag 5 juli op het podium van Paradiso. Maar er staat binnenkort nog veel meer op hun programma, zoals bijvoorbeeld optredens bij het Grachtenfestival en het Vondel Openluchttheater. Begin dit jaar overleed Eva Geiringer op 96-jarige leeftijd in Londen. De van oorsprong Oostenrijkse kwam met haar Joodse familie begin 1940 naar Amsterdam. Ze doken onder, maar werden verraden, met als gevolg afvoer naar vernietigingskamp Auschwitz. Eva en haar moeder overleefden de horror, maar haar vader en broer kwamen niet meer terug. Verzetsmuseum Amsterdam aan de Plantage Kerklaan eert haar en haar familie met een mini-tentoonstelling tot en met 7 juni. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
14: Wij zijn Jam FM.
11: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
14: Wij zijn Jam FM.
11: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
15: Flashback Radio Show
16: met Marcel Hergaard.

Sancho, zeg ik welkom terug, luisteraars, in uur 2 van de Flashback Radio Show. Nog een uur lang te gaan op je radio, met die hits van vroeger en nu. En dit was natuurlijk begin jaren 80. Mike Qualla Idea, de man is ergens

En soms is het een beetje gek. En daar zingen ze over hier bij Cameo. Ja, Cameo. Groep die hebben we nog gezien live een jaar of wat geleden in Paradiso. Paradiso, zo zegt het in Nederland. Maar ik kan me voorstellen dat de artiesten het even anders noemen. Is een rode tok, stond hij daar hoor. Naar adem snakkend. Larry Blackman. En hij zong erover. En misschien hebben de meeste mensen daar wel een beetje last van. Een vrouw kan altijd een beetje vreemd zijn.

magisch nummer van Cameo met Seas Strange. But I like it. En als deze wereld van mij zou zijn, wat zou ik er dan mee hebben gedaan? In ieder geval niet wat er op dit moment gebeurt in deze wereld. En Klaas Rosen die heeft zijn hele leven gewijd aan de rechten te krijgen van deze Marvin Gaye hits. Dat horen we zo meteen na het nieuws van 7:30.

0: van 6:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn vertrokken van Tenerife naar Eindhoven. De VVD wil dat horecaondernemers geen vergoeding hoeven te betalen voor het uitzenden van oranjewedstrijden. Zo'n 20 activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn in de Rotterdamse haven geblokkeerd. En de 14 Spanjaarden die op het cruiseschip Hondius zaten zijn in Madrid aangekomen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. En het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Amstel Discovery District, oftewel het ADD, krijgt vorm. En polderfietstocht op Hemelvaartsdag met thema Langs de Vecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Met de bouw van 700 adressen voor ongeveer 1000 bewoners en 2500 werkplekken krijgt het Amstel Discovery District de komende jaren een duidelijke vorm. De bouw wordt gerealiseerd op een nu nog braakliggend terrein langs de A10, voormalige locatie van Vroom en Dreesman. De bouw gaat hand in hand met de herinrichting van de Willem-Venegaastraat. Deze straat langs de Duivendrechtse kade krijgt een facelift en wordt omgetoverd tot een soort boulevard. De planning is om de promenade aan de Willem-Venegaastraat en een deel van de woningen in 2028 en 2029 op te leveren. De supportersvereniging van NES aan de Amstel houdt op donderdag 14 mei voor de 44ste keer de traditionele polderfietstocht op Hemelvaartdag. Thema van de fietstocht is de langste vecht. Er kan gekozen worden tussen 4 afstanden, 25, 30, 50 of 60 kilometer. De tocht voert deelnemers langs natuur, water en buitenplaatsen. Inschrijven en starten kan tussen 10 en 12:30 in restaurant Cantina del Corazon aan de Amsteldijk Zuid, 162 in NES aan de Amstel. En bij restaurant Loetje aan de Amstelzijde 37 in Oudekerk aan de Amstel. Het inschrijfgeld bedraagt €5 voor volwassenen en €2,50 voor kinderen. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

de wereld? Wat zou je veranderen? Wat zou je verbeteren? Welke mensen zou je naar Mars toe sturen? En welke naar de maan? Ik ben heel erg benieuwd. Klaas Rossen. Hij zit in Zweden. 10 jaar geleden heeft hij deze plaat gemaakt. Maar ja, het kleren met de rechthebbende eigenaar. De familie van Marvin Gaye en de platenmaatschappijen om deze plaat gekleerd te krijgen duurde gewoon 10 jaar. En dan komt hij uit. En is hij magisch of niet? Wat vind je ervan? If This World Was Mine. Dacht ik, ga je me gewoon laten horen op zondagavond tijdens de Sundays Classic Request.

de nacht krijg je de schaduw van de nacht. En dat was van een Nederlandse groep, Blue Feather. Die gaan we dan nu ook draaien. En ja, als het dan toch de schaduw van de nacht is, dan kijk je meestal in de ogen van iemand. Dat doen we met 52nd Street. Die komt er ook zometeen nog aan met dat hele mooie Look Into My Eyes. Hier op Jam FM 104.9 en DAB Plus verzoekplaten zijn natuurlijk welkom via de digitale clubhuis jamfm.nl/chatroom of e-mail daniel@jamfm.nl.

0: This is Jam FM.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
13: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Het protest mocht van de gemeente tot 8 uur duren, maar een aantal betogers weigerden te gaan en bekogelden agenten met onder andere vuurwerk. Nadat de mobiele eenheid ingreep, werd het rustig, maar een groep kwam later op de avond nog een keer terug en toen werden mensen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Een 58-jarige man uit Apeldoorn wordt verdacht van mishandeling van een boa. In de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek had bedreigd. Onze landgenoot bleek ook een zwaard met een lemmet van 80 centimeter in zijn bagage te hebben en hij had drugs bij zich. Hij wordt door justitie aangeklaagd voor bedreiging, bezit van verdovende middelen en het bij zich hebben van een wapen. Over de identiteit van de Nederlander zijn verder geen details bekendgemaakt. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn vertrokken van Tenerife naar Eindhoven. Ze werden in beschermende kleding van boord gehaald en naar het vliegveld gebracht. Bij aankomst in Nederland volgen medische controles en een vragenlijst. Daarna gaan de passagiers in 6 weken thuis quarantaine onder begeleiding van de GGD. Op het schip waren onder andere 13 Nederlanders aanwezig. De evacuatie volgt na meerdere besmettingen met het hantavirus aan boord. De VVD wil dat horecaondernemers geen vergoeding hoeven te betalen voor het uitzenden van oranjewedstrijden. Het kabinet weigert dat omdat de NOS volgens Europese regels een vergoeding moet vragen. VVD-kamerlid Kisteman is het daar niet mee eens en wil de ministers ter verantwoording roepen. Volgens hem moeten cafés juist meer ruimte krijgen om het WK uit te zenden. Het WK moet geen verdienmodel zijn, zegt hij. Een kamermeerderheid had zich eerder al uitgesproken tegen die kosten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
0: Pas op met illegaal vervoer op het water en het dierenhoekje baalt. Mijn naam is Angelique Spoor. Wie denkt er een beetje bij te kunnen beunen op het water, is bij deze gewaarschuwd. Een man die twee handhavers tegen betaling aan boord nam voor een rondje over de Amsterdamse grachten, kwam van een koude kermis thuis. Zijn passagiers meldden hun tripje bij het nautisch toezicht, waarna de vaarttocht werd onderschept door een patrouilleboot en de schipper werd getrakteerd op een boete van 2500 euro. Dierenwinkel Het Hoekje op de Zijlstraat in Amsterdam-Zuid is op zijn zachtst gezegd niet blij. Kirsten Kloet en haar moeder zijn al 22 jaar de uitbaters van het bedrijf dat al 65 jaar bestaat. Het nieuws dat er pal naast hun zaak een vestiging komt van de grote dierenwinkelketen Pets Place is als een bom ingeslagen. De gemeente geeft aan hier niets aan te kunnen doen. Gelukkig melden de vaste klanten dat ze de dames niet zullen afvallen en hun aankopen in de toekomst bij hen te zullen blijven doen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
14: Wij zijn Jam FM.
12: Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
14: Wij zijn Jam FM.
12: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

Ja, echt een lekkere versie. Deze John Morales, Curtis Hairston uitvoering van I Want Your Loving Just A Little Bit More hier op Jam FM. We gaan naar de straat van de liefde met Giorgio. In de nieuwe After Hours Vocal Mix.

0: En ik kreeg nog een verzoekplaat binnen van Sherry. De plaat is geschreven, die we gaan draaien door... En misschien ken je wel, hè? Geraldine Hunt. Tuurlijk, die draaien we regelmatig BMFM. En haar dochter...
1: I told you.
0: Oh, ja.
1: Just trust me, okay?
0: Ja, vertrouw me maar. Vertrouw me maar. Maar in ieder geval de dochter van Geraldine Hunt... samen met een andere dame, singer, Rosalind... die zongen in deze plaat van Cherry. Het nummer dat heet Star Struck. Dus de dochter van de Can't Fake This Feeling, Geraldine Hunt. En zo weet je ook een beetje hoe dat gaat in de muziekwereld. En als je goed luistert, hoor je haar ergens op de achtergrond meezingen. En hij is best wel funky en zo. Je hoort hem bijna niet op Jam FM, want dit is echt zo'n hidden jam. Volgens mij is het 1982 dat hij uitkwam. En dit is dan de speciale uitvoering...

0: Het nieuws van 7:30.
1: Dit is Francis Wix met de hoofdpunten van het radionieuws. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. In de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek had bedreigd. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn vertrokken van Tenerife naar Eindhoven. En de VVD wil dat horecaondernemers geen vergoeding hoeven te betalen voor het uitzenden van oranjewedstrijden. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. En het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Organisatie Amstelveen en Plein Air roept kunstenaars op om mee te doen. En extra verkeer op de A9 tussen 12 en 18 mei wegens wegafsluitingen door werk bij de A10 Zuid. Mijn naam is Martin Rodenburg. Amstelland Kunst houdt op zaterdag 22 en zondag 23 augustus in samenwerking met Museum Cobra en Museum Jan het evenement Amstelveen en Plein Air voor professionele kunstenaars. De organisatie roepen deze op om mee te doen. Professionele kunstenaars uit alle disciplines kunnen zich aanmelden. Van alle deelnemers wordt op zondag 23 augustus 1 werk geëxposeerd in Museum Cobra. Meer informatie over de kosten en voorwaarden en het aanmeldformulier zijn te vinden op de website van Amstelland Kunst. En je kan je aanmelden voor 31 mei. Dit doe je via amstellandkunst.nl. Wegens werkzaamheden wordt de A4 van dinsdag 12 mei 10 uur 's avonds tot donderdag 14 mei 5 uur in de ochtend tussen de knooppunten Badhoevedorp en de Nieuwe Meer afgesloten voor verkeer vanuit de richtingen Schiphol en Amstelveen. Deze afsluiting geldt ook in het weekend van zaterdag 16 mei 10 uur 's avonds en maandag 18 mei 5 uur in de ochtend. Ook de A10 Zuid is beperkt bereikbaar. Er zijn omleidingsroutes via de A5, de A9 en de A2. Houd rekening met een extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Meer nieuws hoor je over een half uur vleesje op onze website jamfm.nl.

hoe jij beweegt, dat kan je natuurlijk laten zien hier op Jam FM door een filmpje in te sturen naar studio@jamfm.nl. Doe dat op onze muziek en dan kunnen we daar wat leuks mee doen. Bijvoorbeeld op Facebook of Twitter zetten. Zou zomaar allemaal kunnen. En dit is Patty. Patty Austin. Ja, absoluut. De plaat heb ik alweer lang niet meer gehoord. Wat een heerlijke track. Honey for the bees. En eigenlijk is de honing niet voor de bijen, maar maken de bijen de honing. Dus die tekst die was toen een beetje van het padje af. Ja, kan ik wel stellen.

Millie Scott en Automatic. Zometeen zit hij op deze stoel, Ron Lokkebol. En ja, laatste plaats die we in dit uur draaien, dat is deze van Karen Young, You Don't Know What You Got. En dat is de party mix die we hier draaien.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
12: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie. Toen de thuiswedstrijd tegen Heerenveen definitief gestaakt werd omdat er vuurwerk op het veld gegooid werd, stond NAC met 2-0 voor. De wedstrijd was eerder ook al stilgelegd vanwege wangedrag van fans. De tweede keer in de slotfase was voor scheidsrechter Sander van der Eijk de druppel. Telstar won van Heracles Almelo en FC Volendam pakte een punt tegen Excelsior. Daardoor was degradatie voor NAC alsnog een feit. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Het protest mocht van de gemeente tot 8 uur duren, maar een aantal betogers weigerden te gaan en bekogelden agenten met onder andere vuurwerk. Nadat de mobiele eenheid ingreep, werd het rustig, maar een groep kwam later op de avond nog een keer terug en toen werden mensen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Een 58-jarige man uit Apeldoorn wordt verdacht van mishandeling van een boa. In de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek had bedreigd. Onze landgenoot bleek ook een zwaard met een lemmet van 80 centimeter in zijn bagage te hebben en hij had drugs bij zich. Hij wordt door justitie aangeklaagd voor bedreiging, bezit van verdovende middelen en het bij zich hebben van een wapen. Over de identiteit van de Nederlander zijn verder geen details bekendgemaakt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
11: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Nieuwe Amsterdamse band en eerbetoon aan Eva Geiringer. Mijn naam is Angelique Spoor. Amsterdam vormt de bakermat van een nieuwe bijzondere band. Amal Ensemble is een muziekgroep die bestaat uit 7 jeugdige muzikanten die afkomstig zijn uit Syrië, Mexico, Frankrijk en Siberië. De naam betekent hoop in het Arabisch, wat precies de boodschap is die de groep wil verspreiden. Tot hun grote trots staan zij zondag 5 juli op het podium van Paradiso. Maar er staat binnenkort nog veel meer op hun programma. Zoals bijvoorbeeld optredens bij het Grachtenfestival en het Vondel Openluchttheater. Begin dit jaar overleed Eva Geiringer op 96-jarige leeftijd in Londen. De van oorsprong Oostenrijkse kwam met haar Joodse familie begin 1940 naar Amsterdam. Ze doken onder, maar werden verraden, met als gevolg afvoer naar vernietigingskamp Auschwitz. Eva en haar moeder overleefden de horror, maar haar vader en broer kwamen niet meer terug. Verzetsmuseum Amsterdam aan de Plantage Kerklaan eert haar en haar familie met een mini-tentoonstelling tot en met 7 juni. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
11: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
14: Mr. Ron Rocks draait jouw favoriete classics.

kwam Marcel Hergaarde even langs. Hey. Volgens mij heb ik nog het original.

Inferno. Deze mooie van de Tramps. Deze mooie, tolle, heerlijke zondagavond. Heb jij nog een leuke request? Hey, wat zie ik daar? Leo. It only takes a minute. Gaan we doen, kerel. Heb jij nog een heerlijke request thuis? Schroom iets. Ron@jamfm.nl.

hele mooie tunes voor vanavond. En bij ze is er onze Simoontje. Three Degrees voor jou. Dansgoedjes aan, lekker zwaar.

0: aan het eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl.
1: Jamfm.nl. Brand new track, right now.

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. En in de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek bedreigd had. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. En het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
1: Oude Amstel nieuwsupdate.
3: Organisatie Amstelveen en Plein Air roept kunstenaars op om mee te doen. Een extra verkeer op de A9 tussen 12 en 18 mei wegens wegafsluitingen door werk bij de A10 Zuid. Mijn naam is Martin Rodenburg. Amstelland Kunst houdt op zaterdag 22 en zondag 23 augustus in samenwerking met Museum Cobra en Museum Jan het evenement Amstelveen en Plein Air voor professionele kunstenaars. De organisatie roepen deze op om mee te doen. Professionele kunstenaars uit alle disciplines kunnen zich aanmelden. Van alle deelnemers wordt op zondag 23 augustus 1 werk geëxposeerd in Museum Cobra. Meer informatie over de kosten en voorwaarden en het aanmeldformulier zijn te vinden op de website van Amstelland Kunst. En je kan je aanmelden voor 31 mei. Dit doe je via amstellandkunst.nl. Wegens werkzaamheden wordt de A4 van dinsdag 12 mei 10 uur 's avonds tot donderdag 14 mei 5 uur in de ochtend tussen de knooppunten Badhoevedorp en de Nieuwe Meer afgesloten voor verkeer vanuit de richtingen Schiphol en Amstelveen. Deze afsluiting geldt ook in het weekend van zaterdag 16 mei 10 uur 's avonds en maandag 18 mei 5 uur in de ochtend. Ook de A10 Zuid is beperkt bereikbaar. Er zijn omleidingsroutes via de A5, de A9 en de A2. Houd rekening met een extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Meer nieuws hoor je over een half uur vleesje op onze website jamfm.nl.

de classic requests. Kan gewoon tot later. Kun jij jouw request deponeren? DanielleJamFM.nl. Wanneer ik er weer ben? Nou, dat is morgenmiddag

Ja, toch maar weer, hè. En doodgewoon ook nog eens eventjes... hebben we nog de mooie, verrukkelijke dinsdagavond. 60 Minutes of Classics, 60 Extended Minutes. En dat zou natuurlijk collega Timo van Amstel... de mooie, legendarische uren

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het vliegtuig met alle 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Daar wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. Op de parkeergarage bij de vliegbasis staan veel fotografen en cameraploegen uit binnen- en buitenland. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze in quarantaine gaan. Voor bemanningsleden en buitenlandse passagiers is een quarantainehotel geregeld. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie. Toen de thuiswedstrijd tegen Heerenveen definitief gestaakt werd omdat er vuurwerk op het veld gegooid werd, stond NAC met 2-0 voor. De wedstrijd was eerder ook al stilgelegd vanwege wangedrag van fans. De tweede keer in de slotfase was voor scheidsrechter Sander van der Eijk de druppel. Telstar won van Heracles Almelo en FC Volendam pakte een punt tegen Excelsior. Daardoor was degradatie voor NAC alsnog een feit. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Nieuwe Amsterdamse band en eerbetoon aan Eva Geiringer. Mijn naam is Angelique Spoor. Amsterdam vormt de bakermat van de nieuwe bijzondere band. Amal Ensemble is een muziekgroep die bestaat uit 7 jeugdige muzikanten die afkomstig zijn uit Syrië, Mexico, Frankrijk en Siberië. De naam betekent hoop in het Arabisch, wat precies de boodschap is die de groep wil verspreiden. Tot hun grote trots staan zij zondag 5 juli op het podium van Paradiso. Maar er staat binnenkort nog veel meer op hun programma, zoals bijvoorbeeld optredens bij het Grachtenfestival en het Vondel Openluchttheater. Begin dit jaar overleed Eva Geiringer op 96-jarige leeftijd in Londen. De van oorsprong Oostenrijkse kwam met haar Joodse familie begin 1940 naar Amsterdam. Ze doken onder, maar werden verraden, met als gevolg afvoer naar vernietigingskamp Auschwitz. Eva en haar moeder overleefden de horror, maar haar vader en broer kwamen niet meer terug. Verzetsmuseum Amsterdam aan de Plantage Kerklaan eert haar en haar familie met een mini-tentoonstelling tot en met 7 juni. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
1: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons.

0: van half tien.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het vliegtuig met alle 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. En NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. En het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Oude Amstel nieuwsupdate.
2: Organisatie Amstelveen en Plein Air roept kunstenaars op om mee te doen. Een extra verkeer op de A9 tussen 12 en 18 mei wegens wegafsluitingen door werk bij de A10 Zuid. Mijn naam is Martin Rodenburg. Amstelland Kunst houdt op zaterdag 22 en zondag 23 augustus in samenwerking met Museum Cobra en Museum Jan het evenement Amstelveen en Plein Air voor professionele kunstenaars. De organisatie roepen deze op om mee te doen. Professionele kunstenaars uit alle disciplines kunnen zich aanmelden. Van alle deelnemers wordt op zondag 23 augustus 1 werk geëxposeerd in Museum Cobra. Meer informatie over de kosten en voorwaarden en het aanmeldformulier zijn te vinden op de website van Amsteland Kunst. En je kan je aanmelden voor 31 mei. Dit doe je via amstelandkunst.nl. Wegens werkzaamheden wordt de A4 van dinsdag 12 mei 10 uur 's avonds tot donderdag 14 mei 5 uur in de ochtend tussen de knooppunten Badhoevedorp en de Nieuwe Meer afgesloten voor verkeer vanuit de richtingen Schiphol en Amstelveen. Deze afsluiting geldt ook in het weekend van zaterdag 16 mei 10 uur 's avonds en maandag 18 mei 5 uur in de ochtend. Ook de A10 Zuid is beperkt bereikbaar. Er zijn omleidingsroutes via de A5, de A9 en de A2. Houd rekening met een extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Meer nieuws hoor je over een half uur vleesje op onze website jamfm.nl.

0: computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
15: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws.
14: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
10: Pas op met illegaal vervoer op het water en het dierenhoekje baalt. Mijn naam is Angelique Spoor. Wie denkt er een beetje bij te kunnen beunen op het water, is bij deze gewaarschuwd. Een man die twee handhavers tegen betaling aan boord nam voor een rondje over de Amsterdamse grachten, kwam van een koude kermis thuis. Zijn passagiers meldden hun tripje bij het nautisch toezicht, waarna de vaartocht werd onderschept door een patrouilleboot en de schipper werd getrakteerd op een boete van 2500 euro. Dierenwinkel Het Hoekje op de Zijlstraat in Amsterdam-Zuid is op zijn zachtst gezegd niet blij. Kirsten Kloet en haar moeder zijn al 22 jaar de uitbaters van het bedrijf dat al 65 jaar bestaat. Het nieuws dat er pal naast hun zaak een vestiging komt van de grote dierenwinkelketen Pets Place is als een bom ingeslagen. De gemeente geeft aan hier niets aan te kunnen doen. Gelukkig melden de vaste klanten dat ze de dames niet zullen afvallen en hun aankopen in de toekomst bij hen te zullen blijven doen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
16: Wij zijn Jam FM.
14: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
16: Wij zijn Jam FM.
14: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: met Duncan Roberts. Die had nog wat platen voor achter aangevraagd. Bij deze.
1: Because we are not responsible.
0: Not responsible until midnight. One

En daar doe ik echt mijn best voor. Maar dat hangt er een beetje vanaf hoe het gaat, hoe ik me voel. Want ik ben niet helemaal super lekker hoor. Maar bij deze, beste luisteraars, Jimmy Ross werd al getipt in de chatroom van Jam FM om te draaien. En dan draaien we hem in een Larry Leven uitvoering. Dat is eigenlijk de mooiste versie. 7

gelijk bijpakken. Iets met Why You Wanna Treat Me Like That, zoiets, ja? Oké, gaan we doen. En de andere tracks komen er ook aan. Gelijk een kleine oproep naar de luisteraar van Jam FM. Het e-mailadres dat is daniel@jamfm.nl voor de zondagavond tot en met middernacht om jouw verzoekplaat te doneren. Dan draai hem zo meteen hier op de radio. En als je dat niet leuk vindt en je zou gezellig met andere luisteraars willen discussiëren, converseren, praten, maakt niet uit wat je wilt doen, dan kan je naar jamfm.nl/chatroom, want dat is ons digitale clubhuis. En dan krijg je van mij persoonlijk een drankje.

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Francis Wix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. En een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. En dan nog het weer. Vannacht in het zuidoosten wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en net boven 0 in het noorden. Morgen zon, veel wolken en kans op een bui. Dan wordt het 10 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: CTO 70 en SVO weer aan de bak. En Visio Duivendrecht is 5 jaar in beweging. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het eerste team van SV Ouderkerk speelde afgelopen zaterdag thuis tegen sportclub Urban Talent 1 en won met 3-2. Het tweede elftal ontving JOS Watergraafsmeer. Die partij eindigde in maar liefst 1-12. Ook CTO 70 mocht een thuiswedstrijd afwerken. Ze gingen de strijd aan met de Vecht 1. De ploegen deelden de punten na een 1-1 gelijkspel. Het tweede team ging naar AFC 6 voor hun partij, om daar met 3-3 in remise te eindigen. En afgelopen week vierden Tamar en Sanne van Fysiotherapie Duivendrecht hun 5-jarig jubileum. In die 5 jaar is de praktijk flink gegroeid. Inmiddels staat er een energiek en deskundig topteam. Tamar en Sanne zijn ook mede-initiatiefnemers van het evenement Koningsdag Duivendrecht. Het lustrum werd gevierd met gebak. Er waren felicitaties van cliënten en samenwerkingspartners die zeggen uit te kijken naar nog veel meer jaren in beweging. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Korf, Tijm. Zo zegt Milcoat op de tijdlijn Facebook. Hij zit met een lekkere kruidenlikeur die uit Tilburg vandaan komt. En Jam FM aan op de radio ergens in de regio Ouder Amstel. Ietsje buiten de regio Amsterdam. Ouder Amstel. Joh, ben ik er helemaal bij of niet vandaag? Ik weet het niet. Maar ik zou zeggen, ik kom eraan hoor. Want ik lust ook zo'n schone kruidenlikeur. Dat lijkt me wel lekker. Voor jou draaien we deze Skipward en Turner. En we hebben je helemaal blij gemaakt. Want daarvoor ook die Why You Wanna Treat Me Like That van Network. Dat is dat hele gewilde album. En deze, die is voor Leo. Leo die vroeg hem aan in het digitale clubhuis. De chatroom van Jam FM. Daar kan je natuurlijk naartoe gaan. jamfm.nl/chatroom. Ook een van mijn favoriete plaatsen. Sure Shot. En ik denk dat er echt wel een goed shot genomen kan worden op deze zondagavond. Kijk eens wat een energie deze plaat met je meebrengt. Als jij thuis bent en je hebt niks te doen, dan mag je best wel meebewegen hoor. Dat is helemaal geen probleem. Je gaat dicht bij de speakers zitten. En probeer het eens. Heupen een beetje heen en weer. En dan kan je meedansen met Tracy Webber hier op Jam FM. Dit is de Sunday's Classic Request.

Richie Webber. En inderdaad, het werd al gezegd in de chatroom, de Larry Levin uitvoering met een extra lang intro. En Hans, die stuurde 3 platen in voor vanavond. Dit is de eerste uit zijn lijstje, Carmen Bogart. En mag je doorrijden of niet bij een groen licht? Maar ik denk het wel, hè. Mooie plaat, goede synthesizers erin. Hoge halte, hardcastle, daar gaan we natuurlijk meer van horen vanavond. Wie weet, gaan we Forest Fire nog wel draaien? Even kijken, ik sta ook op de lijst. En dan is dat vanuit de chatroom opgepikt, gedoneerd door Jan. Ik denk dat hij eraan komt, ja. Ik heb ook nog iets van Ron Richardson en ABC staan. En Tamara en The Scene. Oeh.

zou je ook kunnen nadenken als het groen licht is. Dan kan Daniel van links komen of van rechts. Want die rijdt altijd een rood licht heen. Carmen Bogert met Dank en Hans. Die vroeg hem aan green light. Dus misschien voortaan bij groen licht gaan stoppen. Ja, dat was dus Carmen Bogert. En als je denkt dat we klaar zijn met groen licht vanavond... Dan heb je het helemaal mis, hoor. Want we blijven nog even op de muzikale snelweg... met allemaal stoplichten. En misschien wel een van de lekkerste grooves met dezelfde titel. Hij werd getipt in ons digitale clubhuis. En daarom hier op de radio.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

zet het in de enige echte. Ik deed al even heel stout een teaser net voor het tijd zijn van 11 uur. Alice die zit in de chatroom en die dacht... Zo kort? 10 seconden deze plaat? Nee, tuurlijk, je krijgt hem gewoon helemaal in de pettibone. Slide the Stats remix.

Met dank aan Alice deze mooie The Slightest Touch, de Pettibone Touch remix hier op Jam FM 5 Star. Dat was een van mijn favoriete groepen in de jaren 80. Zagen die dames en ja, die zagen ze prachtig uit. Mooie hoes altijd. Ik denk dat ik bijna alle maxi-singles in het archief van Jam FM heb liggen. Want ik kocht ze eigenlijk voor de hoes. Ja. En natuurlijk voor de muziek. Hier op Jam FM, daar gaat het om. Steffie van Ruiven die vroeg een classic aan. De Northern Funk Collective Super Loving in de Oppa Loppo remix. Of ik die wilde draaien. En waar mijn

doen we het wat rustiger aan. Martin Isken die zei, Daniel, een plaats speciaal voor jou. Stephanie Mills. En neem nog maar wat medicijn in de Madison Song. We draaien natuurlijk wel de originele uitvoering uit de jaren 80. De Mark Berry versie. Die hoort hier thuis. Veel te lang intro om vol te kletsen. Kletsen ga ik niet doen.

in my eyes. En ondertussen vliegen op het internet de UFO-files je om de oren. Dus de vraag van vanavond, geloven we echt dat daar iets bijzonders tussen zit? Of is het gewoon weer de volgende afleiding? Nu iedereen het ineens wat minder over de Epstein-files heeft. Dat was natuurlijk de hele bedoeling. Ach, wij houden het liever bij echte aliens uit de muziekwereld. En dankzij Leo, hier is hij dan. Universal Funk Affair. En het nummer dat heet... Ik zit even te kijken hoor. Ja, zo gaat hij starten. Standing Room Only. Maar het is in ieder geval interessant om even door die UFO-files heen te gaan. En je lacht je natuurlijk dood. Hele amateuristische foto's dat je denkt, ja, dat ga je toch niet geloven. Maar er zijn ook vier lijken? Oh nee, ik geloof er helemaal niets van.

Heavy D and the Boys. Oh, grote kanje van de plaat geweest. Now That We Found Love. Die werd ook nog aangevraagd. Net als deze, die kwam in het digitale clubhuis langs. En ik dacht, dit is een mooie richting het tijd zijn van Quiet Storm. Juicy, sugar free. En let op, misschien na 12 nog wat classics.

0: Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13. Met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het Hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Jam FM takes it slow. This is the quiet storm. The quiet.

0: metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13. Met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.